0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast. Vanaf toen wil ik bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast. Vanaf en toe wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan. Het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En al de juf had het door, dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Willem Holleder is overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Dat meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. De 68-jarige Holleder zat sinds zijn arrestatie in 2006 vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het opdracht geven tot meerdere liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Volgens RTL Boulevard verblijft Holleder nu op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. De overplaatsing werd mogelijk nadat justitie een procedure verloor. Volgens de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming is het risico van contact met de buitenwereld na 11 jaar afgenomen. Zijn advocaat spreekt van een menswaardiger detentieregime. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 25 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de zomerse waarde van 25 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden. En morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking. En er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur is van 21 tot 22 graden. Ook op maandag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen. Later volgen weer zonnige perioden. En de wind is matig van kracht, windkracht 3 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we weer te maken met veel warmere lucht. Dinsdag schijnt de zon volop. Een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en dinsdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Woensdag en donderdag waarschijnlijk 2 tropische dagen. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een zuidwestelijke richting. Veel zon, ook warmere nachten met een minimumtemperatuur rond de 18 graden. En in de middag zo'n 30 tot 31 graden. Later deze week lijkt het iets minder heet te worden, maar nog altijd zomers warm met temperaturen tussen de 26 en 28 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: Dit is Radio Capelle.
3: Yo,

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En nou, de juf had het door. Is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorinchem van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Willem Holleder is overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Dat meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. De 68-jarige Holleder zat sinds zijn arrestatie in 2006 vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het opdracht geven tot meerdere liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Volgens RTL Boulevard verblijft Holleder nu op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. De overplaatsing werd mogelijk nadat justitie een procedure verloor. Volgens de Raad voor Strafrecht Toepassing en Jeugdbescherming is het risico van contact met de buitenwereld na 11 jaar afgenomen. Zijn advocaat spreekt van een menswaardiger detentieregime. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 25 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de zomerse waarde van 25 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden. En morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking. En er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur is van 21 tot 22 graden. Ook op maandag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen. Later volgen weer zonnige perioden. En de wind is matig van kracht, de windkracht 3 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we weer te maken met veel warmere lucht. Dinsdag schijnt de zon volop. Een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en dinsdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Woensdag en donderdag waarschijnlijk 2 tropische dagen. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een zuidwestelijke richting. Veel zon, ook warmere nachten met een minimumtemperatuur rond de 18 graden. En in de middag zo'n 30 tot 31 graden. Later deze week lijkt het iets minder heet te worden, maar nog altijd zomers warm met temperaturen tussen de 26 en 28 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast. Vanaf en toe wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Willem Holleder is overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Dat meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. De 68-jarige Holleder zat sinds zijn arrestatie in 2006 vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het opdracht geven tot meerdere liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Volgens RTL Boulevard verblijft Holleder nu op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. De overplaatsing werd mogelijk nadat justitie een procedure verloor. Volgens de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming is het risico van contact met de buitenwereld na 11 jaar afgenomen. Zijn advocaat spreekt van een menswaardiger detentieregime. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting en het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En nou, de juf had het door. Is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast. Vanaf en toe wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Savenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat erg druk in de stad. Er waren veel kleine opstootjes, maar na ingrijpen van de politie werd het op die plek ook snel weer rustig. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteravond al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag zijn genomen. De hulpdiensten moesten ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Een vrouw is om het leven gekomen en 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er 3 nog in levensgevaar zijn. De dader, de 21-jarige Abdul B., is gevlucht. Hij wordt gerekend tot islamitische kringen in Berlijn. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid op mensen in. Er waren toen duizenden mensen feest aan het vieren, na afloop van de Pride-optocht door de stad. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders zouden hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water. De brandweer heeft het overgenomen, maar van het voertuig is eigenlijk weinig meer over. En Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de rijrichting van Breda, na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan al meteen aan. Dat betekent dat een vrachtwagenchauffeur die het verbod negeert een boete kan krijgen van €500. Het weer dan nog, het is bewolkt, maar af en toe kan de zon er heel even doorheen komen. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen en plaatselijk valt er dan nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat erg druk in de stad. Er waren veel kleine opstootjes, maar na ingrijpen van de politie werd het op die plek ook snel weer rustig. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteravond al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag zijn genomen. De hulpdiensten moesten ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Een vrouw is om het leven gekomen en 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er 3 nog in levensgevaar zijn. De dader, de 21-jarige Abdul B., is gevlucht. Hij wordt gerekend tot islamitische kringen in Berlijn. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid op mensen in. Er waren toen duizenden mensen feest aan het vieren, na afloop van de Pride-optocht door de stad. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders zouden hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water. De brandweer heeft het overgenomen, maar van het voertuig is eigenlijk weinig meer over. En Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de rijrichting van Breda, na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan al meteen aan. Dat betekent dat een vrachtwagenchauffeur die het verbod negeert een boete kan krijgen van €500. Het weer dan nog. Het is bewolkt, maar af en toe kan de zon er heel even doorheen komen. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen en plaatselijk valt er dan nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goededoelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: lying.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. En het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden het 2 erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1:00 vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: garage.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden het twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1:00 vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: Dit is Radio Capelle.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: te gaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 8:00 tot 17:30. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
1: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. Een toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Savenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Radio Capelle. This is Ben Bedford and you're listening to Undercover with Anita.

Tada! Het nieuwe album van Bywater Cole is binnen. Dat schijfje heet Broken Souvenirs. En je hoorde het heerlijke ouderwetse rhythm and blues nummer Hold Me Down. Prachtig geworden dat album en wat een strot hè, die dame. Hey, welkom, je bent er voor een hele nieuwe undercover. En wel de undercover van De Tijd Vliegt, 26 juli 2026 alweer. Vaste luisteraars weten dat ik op de tweede plek van het eerste uur een artiest hele lange tijd in het zonnetje zet. Dus vanaf het begin van dit jaar hebben we kunnen luisteren naar Bonnie Raitt, maar ik ben er inmiddels klaar mee. Dus voor de laatste keer van het album Slipstream 2012, Bonnie Raitt met Not 'Cause I Wanted To. En vanaf volgende week dus iemand anders, dat ga je vanzelf horen. Dan na Bonnie Raitt ga ik Sam Platt draaien van zijn album Right Where I Belong, net uit het nummer Hopeless. Nou, heerlijk. Allemaal ingewikkeld, moeilijk, zware nummers. Ik houd ervan. En daarna kom ik even bij je terug, want het is ietsjes, pietjes stiller geworden met de nieuwe albums die binnenkomen. Dus ik ga wat dingen draaien die de afgelopen maanden zijn uitgekomen om je daar nog even aan te herinneren. Maar voor nu dus, lang geluld, Bonnie Raitt, Sam Platt.

Ik zei het net al, ik ga een aantal albums boven water toveren die de afgelopen maanden zijn binnengekomen. Domweg omdat ze prachtig zijn en te weinig aandacht hebben gekregen ter herinnering. Te beginnen met Cliff Murphy's album Bay State Lullaby, het nummer Another Good Man Gone Bad. Daarna de vrouw met die prachtige herkenbare stem Charlie Marie. Prachtig album, dat album Science en Buffalo is wat ik ga draaien. En dan laat ik je ook nog de titeltrack horen van het album van Colton Bowling. En dat heet het liedje en het album dus Grandpa's Mill. Achter elkaar Cliff Murphy, Charlie Marie en Colton Bowling.

van de mooiste folkalbums tot nu toe van dit jaar moet toch wel het album Appalachia van Emily Scott Robinson zijn. Wat een stem, wat een liedjes, zo mooi. The Time for Flowers is wat ik gekozen heb. Emily Scott Robinson zo als eerste. En daarna de zeer eigenwijze en eigengereide protestzanger, folkzanger Grant Peoples met Right This Time van zijn album Code to Live By. Emily Scott Robinson en Grant Peoples.

album Son of Amen van Alex Amen kreeg ik pas 2 weken geleden binnen. Een prachtig folkalbum ook. Cabin by the Sea is het liedje dat ik gekozen heb. En daarna gaan we weer een paar maanden terug met het stevigere werk van Ashley McBride. Dit nummer dan, Rattlesnake Preacher, staan ook rustigere dingen op. Prachtig! Het album Wild, Ashley McBride en Paul Cuthon maakt een album met de geweldige titel Book of Paul. En Bayou Bayou wordt zijn nummer. 2 stevige nummers, maar we beginnen eerst met het folkliedje van Alex Amen.

tussendoor huishoudelijke mededelingen. Als je de playlist terug wil lezen, dat zou kunnen. Want ik stuur op maandagen een nieuwsbrief rond met deze playlist en die van This Is Soul. Wil je die ontvangen of heb je andere vragen, opmerkingen? Dan kun je me mailen anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Lila Diane, ach, ook alweer zo'n dame met een prachtige stem, mooie liedjes, heeft ook een nieuw album. Dat album heet Who's Keeping Time? En In My Own Time, dat is altijd goed, hè, op je eigen tempo. Zo heet het liedje, Lila Diane dus als eerste. En daarna die twee bands die je wel eens zou kunnen omwisselen, in ieder geval qua bandnaam. Ik begin zo met de D-Lines en daarna de Deslons. De D-Lines' album heet The Setup en Keep the Shades Down wordt het liedje. En het album van de Deslons heet Don't Let It Die, Volume 1. En van dat schijfje ga je Try Again horen. Drie dingen achter elkaar. Lila Diane, de D-Lines en de Deslons. Komen ze? Are you

Straks in het tweede uur, en ik vraag je alvast of dat je mee verhuist, heb ik meer singeltjes. Voor nu heb ik er twee achter elkaar. Singeltje nummer 1 is van Tony Henna en heet What the Heart Wants. En singeltje nummer 2 is van Gary and John, lekkere bluegrass, met het nummer I Can Tell When I'm Not Wanted. En dan kom ik daarna even het laatste nummer aankondigen. Tony Henna, Gary and John.

0: Zo, je hebt nog één liedje te goed in dit eerste uur van Undercover. En je weet het inmiddels, er is nog een tweede uur waarin ik veel nieuwe dingen heb. Ik heb singeltjes, ik kijk terug naar twee dingen van vorige maand. Ik heb de cover-coverplaat. Allemaal genoeg redenen om te blijven hangen zo. Ik ga als laatste draaien die geweldige Alison Russell.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle. Greetings, this is Gregory Page and you're listening to Undercover with Anita.

is wederom een zeer afwisselend album geworden. Het nieuwe album dat The War and Treaty maakte. Zij gaven dat album de titel The Story of Michael and Tanya. En in dit geval zongen Valerie June en Wynonna mee. Nou, leuke combinatie op het nummer Reclaim All of Your Time. The War and Treaty dus. Hey, hallo, fijn. Je bent er voor het tweede uur van Undercover. Waarin ik beloof het echt prachtige liedjes voor je op een rij gezet heb. De tweede plek van het tweede uur bestemd voor een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik ben nog steeds bij de R en kwam daar H.T. of H.T. Roberts tegen. Dat staat voor de Belg Mance Robert, die bij nakijken inmiddels al 2 albums maakte in het Gent. Maar heeft een keur aan platen gemaakt, Engelstalig. Onder andere het album Old Light 2015. En van dat album ga je This Side of the River horen. En Charlie Crockett, 6 albums in 1,5 jaar. Wat een, wat een werk, ethic. Clovis, zo heet het laatste schijfje. En van dat album ga je Last Night at the Alamo horen. Weet je het nog? H.T. Roberts en Charlie Crockett.

laatste hoorde je zo het opgewekte Me and You van Don Wall's album Love, Texas net uit. Had ik aan het einde van het eerste uur twee singles, heb ik er nu weer twee. Te beginnen met het liedje Pulse van Laura Veers. En daarna Jason McNiff kondigt een nieuw album aan. Maar voor nu is er dus de single Scared to Love. Laura Veers en Jason McNiff.

dames leveren in 2026 weer prachtig werk af. Zoals Tift Merritt, die je zojuist hoorde. Het nummer Generous van haar nieuwste album Sugar. Aanrader. Eli Paperboy Reed, ik ben een grote fan, gaat ook een nieuw album uitbrengen. Voor nu inmiddels al de derde single. Deze heet Getting There. Eli Paperboy Reed zoals eerste. En daarna van het album On God's Time van Johnny Delaware, het nummer New Orleans. En dan gaan we daarna cover een beetje laat in het uur, maar dat kwam zo uit. Eli Paperboy Reed en Johnny Delaware.

kan vercoveren. Ik bedacht me net, ik heb altijd genoeg plaatjes om in deze rubriek te draaien. Maar misschien heb jij wel een keer een idee. Laat het me weten. Anita Undercover. Anita Undercover aan elkaar @gmail.com. Als je ideeën hebt voor de coverplaat. En wat houdt dat in? 2 keer hetzelfde liedje door anderen uitgevoerd. De aanleiding deze week is weer een nieuwe plaat. En wel het schijfje Tender Country van Thomas Sorba. CS, zo begint zijn naam, O-R-B-A. Nou, verzin zelf maar hoe je het uitspreekt. Ik ga voor Thomas Sorba. En die zette een versie van een cover Little Green Apples op zijn album Tender Country dus. En die andere mooiste versie is van Tony Joe White, wat mij betreft. En hij zette het op het geweldige, legendarische album Polk Salad Annie. 2 maal Little Green Apples.

0: didn't me little green apples and it don't rain and
1: ik zie net dat ik iets dubbel op de playlist gezet had. Dus die haal ik eruit. En ga ik door met de blues van Nikki T en de Snake Charmers. Van hun album Ain't Wasting Time, het nummer Mistreating Mama. En daarna, dat is een hele leuke bluegrass band, Surrender Hill. Die hebben een nieuw album uit. Dat album heet Wild Country and Cowboys Last Ride. Gaat dat nummer worden. Dan heb ik daarna nog één liedje op de playlist staan. Maar heb ik tijd over, dus dat verzin ik straks. Voor nu Nikki T en Surrender Hill.

Als laatste van het tweede uur had ik Tips en Obermiller in de gedachten. Hun nieuwste album heet Little Kid Heart en ik ging je Fresh Hell laten horen. Dat ga ik nog steeds doen, maar niet als allerlaatste nummer. Want ik heb tijd over, dat zei ik net, ik had iets dubbel op de playlist gezet en ik ga na Tips en Obermiller eens verzinnen waar ik je mee ga verrassen. Dus ga ik je nu alvast bedanken voor het luisteren. Dank je wel, fijn dat je erbij was. Je kunt luisteren via rootsparadise.com. Je kunt luisteren via radiocapelle.nl. En rootsbeatradio.nl is een hele nieuwe radiozender die nog niet klaar is. Maar ga er alvast eens neuzen. Hey, nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En hopelijk schakel je volgende week weer in. Hey, doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: twice.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en...
1: Cornel van der Heijden met... het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. En het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden het 2 erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Ah.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden het 2 erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is